0: Lang pad na die hemel voor haar was ons natuurlik op die lyn met Liesel Pieters en baie opwindende goeders, hopelik nog 'n enkel snit op pad hierdie jaar. Maar soos genoem, gaan volg haar op sosiale media en bly op date met wanneer nuwe musiek en natuurlik vertonings uit is.
1: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.
2: 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel.

0: Maarten is in hier weer. Sink in die hemel en net voor het Ross Lehmann's Ready to Dance. En dan was ik met deze piece of your heart in three doors down, ready to dance. Maar dit is dit voor vandaag. Se weergave van Another Cup of Coffee. Van mijn kant op Isabel, geniet jou middag in die geselskap van 90.6. Ons het Daryl Grant volgende op pad. Nou, gaan al jou gouwe ouwe speel. So sê vir hom wat jy wil hoor op 062-344-5545. Morgen is ek terug saam met jou tussen 9 en 12 en net so na 11 uur is Bianca van die kerk in die atelier van PSG van die Beltpark se kant af. Sy praat oor die krag van finansiële voorbereiding. So daarna kan jy uitsien dis morgen op pad op 90.6.
1: Oh, my internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
2: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hour support.
1: Let's call them now for lekker fast internet.
3: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
4: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park and Arken Park Checkers.
5: Hallo Sasselburg. Jy luister na VCR 90.6 FM.

En dan zijn hier op een 6 FM stereo en dit is Thomas Rhett met After All The Bars Are Closed. Nou ja, als dit die geval is, is het tijd om huis te gaan. Ja, dan mag je niet pret eerst. Maar ja, daar sê, ons het afgeskoppen met Capital Cities en Safe in Sound. En daar sê, goeiemiddag Valdroek, lekker om saam hier te keier op in die maandagmiddag. Ja, dit is natuurlijk weer die begin van een splinter nieuwe week. Hoop hier het een wonderlijke naweek gehad, was baie lekker geweest. Weer gewijs, maar is aangenaam geweest, daarom nie onaangenaam, maar ja, dit gaan nou net warmer en warmer en warmer word, nee. Joe. Maar ja, ek wil nie te vannig praat nie, want ek so vannig hier loer na die weer. Vandaag oor een week, lyk my gaan ons so biekie bitter koud kry. Maar ja, ons so biekie nader aan die tyd kyk hoe die dinge loop. So gepraat van die weer, dit is op pad, net so skyn voor 3:30 vanmiddag. En dan het ons weer een geluid wat ons vir julle gaan draai. Ja, raai die geluid na jy toe gebring met die complimente van Wines 2000 Amateur Winders. Biekie kyk hoe vaar julle 20 voor sal ons weer doen, 10 voor gaan ons oor na die antwoord om te kyk wat julle vir my gesê het. Maar goed dan, daar sê, onthou as daar enige probleem op ons paaie is, ons WhatsApp nommer is daar, so gebruik hem op 0623445450623445545. Now it is your nostalgic hit, taking you back in time with this one

0: En daar sê 9.6 Brendan Paper, Hard to be a Heart, a Big Country Look Away, voor het daar gewees. Ja, van mensje mee, baie dankie vir die keier hier so op Overdrive, moet ek gemaakt dier Gelmar. Dit was baie lekker gewees, ons doen het weer morgenmiddag, as alles mooi loop. Dit is nou tussen 3 en 6 vir nog een sessie van die Overdrive, net hier so op die Vaandroekse nummer 1, dit is 90.6. Geseene aan vir julle verder, geniet het, en wat julle ook al doen, geniet het. Wees net veilig al buiten, tot de volgende keer, groete.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.

0: biggest South African singles.
1: Hi, ek is Albert de Wet.
2: Hi, ek is Snotko.
3: Hallo, dis Dirk van der Westhuizen.
4: Hi, ek is Kurt Danny.
5: Hi daar, ek is John Daly.
6: Hi, ek is Cordelia.
0: This is the SA Top 20.
7: Wel, hallo, hallo, hallo al die luisteraars, dit is natuurlijk ek, die enigste, die eindste, Zander Champagne, en yes, ek is terug hier op my pos, terug op die lig, om saam met julle vanavond, een wonderlijke, lekker muziek reis te hee, van nou 8 uur tot om het so net voor 10, wanneer ek vir jou die, yes, nieuwe nummer 1 gaan speel, net hier op die SA Top 20, by 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. Jy luister natuurlijk na hierdie lekker program, met trots geborgen deur die Veiling Paps, al 4 van hulle. Dit is Sasselburg, Vanderbijlpark, Meyerton, en dan ook 3 Riviere Vereniging. Onthou, jy kan saam met my gesels vanavond op die WhatsApp-lijn 062-344-5545, en dan ook luister saam met my enige plek in die land, maar ook enige plek in die wereld, op 906fmstereo.com, klik op Listen Live, jy kan het nie mis nie, gaan kyk, ons splinter nieuwe website het gelaunch die 1 Augustus, natuurlijk is het ons 31ste verjaarsdag ook geweest die 31ste Augustus, ach, die 1 Augustus, so baie geluk aan 90.6, wat jou op die klanke van die lewe hou, as ek so kan sê, vir die laaste 31 jaar, dit is een wonderlijke mylpaal. Ek is nou maar tans 10 jaar hier, so hulle was 21 toe ek begin het by hulle, maar wat een lekker werk is dit nie. En ek vertel laas week, vertel ek vir kliënte wat ek by sit en sien. Ek het gepost ook daar oor, ek dink my leven is so lekker awesome. Het is nie elke dag manskin en roos nie, maar die feit dat ek kan geniet wat ek doen en kan terug kom werk toe dagliks met 'n smile op my gezig of om te weet, as ek nie was die dag nie, kom ons sê so, dan is ek nie in 'n goeie bui nie. En dit moet eindelijk anders daarom wees. Jy wil net by die huis bly, of jy wil net iets anders doen. Vir my is dit heel teenoorgestelde. Nou, soos wat julle weet, Arno het vir my ingestaan laas week, so ek moet net vir hom baie, baie dankie sê daarvoor. En dan ook geluk aan Irene Louise van Wyk, wat verjaar vandag. Vriendin, ek hoop dit

sitten niin moini. Yli se. Elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveerd. Is het niet mooi niet, net ons twee. Jij blij in mijn kop, als ik jou lang al uit mijn sfeer.